0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische rakettenaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische rakettenaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstraat met het Radio Nieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Amt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen.
13: Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
15: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
17: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
18: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Staat hier natuurlijk in het bekende stadion, hè. Ja, in het Johan Cruijff Stadion natuurlijk, hè. Want daar treedt vandaag Bruno Mars op. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. Ja, in Amsterdam treedt hij vandaag op, moet ik eventjes zeggen. Want het zat eventjes fout aan het begin met de tekst. Ik zeg goedemorgen, Bruno Mars. Hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker en Something Serious. Ja. Even kijken, want het is vandaag zaterdag. We zijn 4 juli. We begonnen vandaag met Worst Voice en Best Love. En we hebben vandaag weer veel nieuws te melden. Ja, onder andere bijvoorbeeld dat mensen in de regio Groningen een beetje op moeten passen. Want ze hebben in Groningen nogal last voor een agressieve buizerd. Ja, de beschermde roofvogel kan vanwege het broedseizoen mensen aanvallen. Want hij wil zijn kroost beschermen. Ja, het gaat heel snel, zo zegt een man onder andere tegen RTV Noord. Hij is naar eigen zeggen de afgelopen tijd al een paar keer aangevallen door de buizerd. Het voelt alsof iemand iets naar je hoofd gooit. Nou ja, de man kwam er telkens ongedeerd vanaf. Maar het blijkt natuurlijk een gevaarlijk iets te wezen. Ja, hij laat je ook gelijk weer los. Hij klapt er even op en dan vliegt hij weer verder. Dus ja, in de regio het Hoge Land en Eems Delta, dan moet je dus oppassen voor deze buizerd. Want hij is zeer agressief. Hè? Ja, ze hebben hem nog niet gevangen. Dat gaan ze ook niet doen, want het is een beschermde vogel. Maar men denkt er wel over om er iets voor te verzinnen. Want ja, als je daar aan het wandelen bent, dan heb je al een hoop ellende. Want dan, voor je het weet, dan hangt hij aan je nek. Hè? Ja, deze bekende buizerd. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag. Hè? Nog even wakker worden. Hè? Ja, nog even wakker worden. Maar het gaat goed komen.

bij veel succes, iedereen lijkt van het pad. Maar jij hebt zoveel in je, wat de aarde mooier maakt. Het zit in kleine dingen, wat mij

92 was het de nummer 1 notering in de hitparade. Goedemorgen, het is zaterdag. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, het is vandaag wel weer erg gezellig, want hier in het huizen van Vlietsius gaan ze allemaal naar Bruno Mars. Dus ze zitten allemaal een beetje in de Bruno Mars vibe, zoals je dat zo mooi kan noemen. Ja, het is een heel optreden wat hij geeft tot begin dit jaar toen de Romantic verscheen. Nummers van de plaats staan tijdens het begin van het concert helemaal centraal. Ja, Bruno Mars opent gewaagd met de ballad Whisk It All. Waarna hij het tempo meteen opvoert met de zwingende nummers Cha Cha Cha. Dan voelt hij zelf een stuk percussie op zijn naam heeft gezegd. Ja, de artiest, uiteraard zelf ook helemaal in het rood gekleed, staat samen met zijn band de Hooligans op het podium. Deze Hooligans voorzien de hits en het nieuwe werk van Mars live niet alleen van een nog swingende karakter, maar dansen ook de hele avond. Ja, dat is echt een klein beetje conditietraining, zou je het kunnen noemen, want ik heb die beelden gezien. Ja, het gebeurt allemaal met zoveel enthousiasme. Deze wereldster die momenteel in Nederland is. In het bekende Amsterdam, hè, Johan Cruijff Arena. Hè, want daar treedt hij op, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even het weerbericht. Vooral in het midden en het zuiden van het land laat de zon vandaag zich geregeld zien. Verder naar het noorden komt er meer bewolking voor en valt er af en toe een bui. En er waait ook een matige westenwind. De temperatuur loopt op naar 20 graden in Noord-Holland en 26 graden in Limburg. Vanavond dan trekken er ook wolkenvelden over. Dus dan wordt het een klein beetje kouder en zo en wat frisser. Maar dan komt het ook allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Voor de wekker wakker. Extra Bruno Mars vandaag. Omdat hij vandaag optreedt in Amsterdam, hè? Hier is On My Soul.

0: allemaal van die nieuwe liedjes die Madonna weer heeft opgenomen voor haar Confessions Number 2, hè? Ja, heerlijk is dat, hè? Mooie muziek, echt waar, heerlijk. Het is even een klein beetje wennen, dat wel. Maar goed, het is wel weer de ouderwetse Madonna, hè, die je hoort, hè? Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar de files vandaag. Amsterdam, daar is het druk. En vooral bij Na de Westen zijn wegwerkzaamheden. Op de A9, daar moet je ook eventjes rekening houden met wat vertraging richting Amstelveen. Den Haag richting Utrecht, knooppunt Oude Rijn. De A12 is het druk. Gouda, Hoek van Holland, de A20. A27 is het aansluiten geblazen in verband met wegwerkzaamheden. En ook richting Breda vanaf Utrecht. Bij Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En die duren nog een tijdje, tot 3 augustus. Ja. Verderop Ede-Barneveld, richting Barneveld. Bij Ede-Noord, en aansluiting met de A1, zijn wegwerkzaamheden. Amsterdam, Den Haag, de A50, Apeldoorn, Arnhem, daar is het ook druk. En tot besluit Breda, Eindhoven, de A58, daar is het ook erg druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe gaan, hou er rekening mee. Het kan even aansluiten wezen en je reistijd kan dan iets meer zijn, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de dagtopper. Die is dit keer van Jeroen Baba. En Ijoeg Dij Alles. En dat komt uit Friesland.
1: Dit is de dagtopper.
2: Ik joeg Dij Alles, joeg die skon en kleren.

joeg hij lezers van krokodillenleer. Reiskust naar Bali en het Titicacameer. Vertel het hoes, die hinders en al het personeel. Maar ik kreeg nooit wat rond, though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin.

1986 was het voor CD uit het grijze verleden. Op zwart vinyl hoorde je het liedje voorbij komen. Never as good as the first time. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag dus Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wat een show, wat een show. Ja, ik heb vanmorgen nog even wat fragmenten gezien en zo. En dat was best wel interessant om te zien. Ja, ja, ik moet er eigenlijk zelf vandaag niet aan denken om tussen al die duizenden mensen in te staan. Maar goed, ze gaan in elk geval hier in het Van Vliethuis naar Bruno Mars. De Romantic Tour. Ja, Bruno Mars zei, omdat we over de liefde zingen. En we vieren de mooie vrouwen in Amsterdam. Ja, dat heeft hij ook nog een keer gezegd. Dat riep hij volgens het nummer God Was Showing Off. En tijdens dat nummer werd de zogeheten Angel Baby Cam op het publiek gericht. Dus als je er vanavond heen gaat en je bent bij het concert, dan zorg dat je in elk geval een beetje in het rood gekleed bent. Want tijdens God Was Showing Off wordt de camera op het publiek gezet, hè?

Blitz. Blitz.

0: Ja, zit er vanavond. Vanavond ook alweer in dat ik op de bank moet slapen. Goed, je hoort de Koos Alberts in de 80's remix. De Four Queen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zaterdag 4 juli. Ja, de Amerikanen vieren vandaag onafhankelijkheidsdag. Vandaag in 1776 werd namelijk de onafhankelijkheidsverklaring aanvaard van de Verenigde Staten. En deze datum staat ook gegraveerd op het vrijheidsbeeld in New York. Ja, ja, ook de dame die daar zeg maar op de sokkel staat is 93 meter hoog, weegt 225 ton. En was een cadeautje van Frankrijk ter ere van het eeuwfeest van de onafhankelijkheidsverklaring. En als teken van vriendschap, hè? Ja, ja, en de Franse week hier bij Voor de Wekker Wakker, die begint natuurlijk op 20 juli. Dus dan draaien we extra veel Franse nummers.
1: Franse week.
0: Van 20 tot 26.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Amt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

kaarten zijn uitverkocht. Vier, vijf en 7 juli dus kaartjes kun je niet meer krijgen. Want de hele zaal is gevuld met al die Bruno Mars fans. Hè. Ja, ze gaan hier in het Van Vliethuis er ook naartoe hè, vandaag. Hè. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, het sprookje van Kaapverdi op het WK voetbal is gebeurd. In de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd ten einde gekomen. De Afrikaanse eilandenstaat verloor in de spectaculaire 16e finale na verlenging van de titelverdediger Argentinië met 3-2. Ja, en Colombia heeft zich als 16e en laatste land ook geplaatst voor de 8e finales van het WK. Het was ondanks de magere mars 1-0 in Kansas City veel te sterk voor Ghana. Nou ja, de Colombianen die staan voor de 4e keer in de 8e finale van het WK. 1 keer in 2014 reikte het land tot de kwartfinales. Ja, de openingsfase was een beetje rommelig. Maar uiteindelijk is het toch goed gekomen en heeft Colombia zich dus geplaatst. Ja, en op deze dag in 1954, Duitsland wordt wereldkampioen voetbal. Ja, de Duitsers verslaan in de finale met 3-2 Hongarije. Het WK wordt in 1954 gehouden in Zwitserland. En het laatste bericht uit Nederland. Het geweld dat de agenten onlangs gebruiken bij de aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het geweld ook helemaal goed is uitgevoerd, dat wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan die zorgden voor veel verontwaardiging via social media. Ja, inmiddels is het optreden van alle betrokken politiemensen beoordeeld. En dat is gedaan door een leidinggevende van de politie Midden-Nederland en door een interne geweldscommissie. Ja, op basis van hun adviezen heeft de hoogste chef van de eenheid een eindoordeel geveld. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. En hier is de King of Pop, Michael Jackson. En it is scary.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dijt hem in. Jermon van Gouw, wie die net na het zin. Jochtij mijn leven, mijn ziel, mijn besteden en mijn hart. Maar alles is nou voorbij, het is nou vierstend te let.

Zij leert is van krokodillenleer. Reiskust naar Bali en het Titicacameer. We tellen het hoes, die hinders en al het personeel. Maar ik kreeg nooit wat waarom. Though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van Dij alleen nog stank voor dank. Mister vertrok in mijn kerel.

Jeroen Baba, Friesland Boppen, de held in de kroppen, zeggen ze wel eens. Maar zo is het maar net, want het liedje van Jeroen Baba is vandaag in elk geval de speciale dagtopper. Ja, op deze zaterdag, de 4e juli. Goedemorgen, de Tour de France gaat vandaag van start in Barcelona. Het Marokkaanse elftal maakt zich op voor de wedstrijd tegen Canada. Ja, het weer vandaag, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog weer. De meeste zon is voor het zuiden weggelegd. Het kwik stijgt naar 21 tot 26 graden. Er is een matige westenwind. Ook de komende dagen verlopen overwegend droog met een mix van zon en wolken. Dus over het algemeen wordt het weer heerlijk weer, hè, de komende week.

0: Ja, volgens mij begint het vandaag ook, hè? Die Tour de France, hè? Nooit geweten dat Ellen ter Damme dit liedje gemaakt had. Tour de France, want zo heette het liedje, wel duidelijk, hè? Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Nou ja, in elk geval, Extinction Rebellion is van plan om de A12 de ring van Utrecht te blokkeren. Bij een eerdere actie werden meer dan 400 activisten meegenomen door agenten. En op het WK voetbal zijn de achtste finales aangebroken. Marokko speelt vanaf 7 uur Nederlandse tijd tegen Canada in Houston. Het tweede duel in de achtste finales gaat tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint vanavond laat om 11 uur Nederlandse tijd in Philadelphia. En in de Verenigde Staten is het Onafhankelijkheidsdag. Ja. Alleen, ze hebben een probleem. Het is daar ontzettend warm. Temperaturen van 46 graden, heb ik gelezen vanmorgen. Dus, maar ja, toch moeten ze vandaag het 250 jaar bestaan van het land vieren. President Donald Trump die woont ook een ceremonie bij in de hoofdstad Washington en houdt een toespraak. En er komt zelfs een vuurwerkshow. En ik zei het net al, de 113e editie van de Tour de France gaat van start in Barcelona. Ja, de renners die beginnen met een ploegentijdrit over 19 kilometer. De eerste ploeg vertrekt om 5:05. De wielerronde waarvan de eerste drie etappes dit jaar in Spanje worden verreden, duurt in totaal 3 weken. Dus we zitten 3 weken lekker in de Tour de France. Ja, en we hebben de Franse week vanaf 20 juli, dus dan weet je dat, hè. Ja, en de waargenomen drones die eind vorig jaar onder meer boven vliegbasis Volkel en Eindhoven vlogen, die waren hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank zijn de drones waarschijnlijk afkomstig van deze Russische schaduwvloot. Nou ja, bij ieder incident waren er 1 of meer verdachte schepen bij de Nederlandse kust. Nou ja, tankers van de schaduwvloot die varen onder een andere vlag als dekmantel om oliesancties te omzeilen. Ja. Verder nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Even kort, 3 mannen zijn vrijgesproken in de zaak van de spraakmakende dood van de Noord-Ierse journaliste. En Rotterdamse Kaapverdi verricht heldendaden tegen Argentinië, maar moest toch in de verlenging buigen. Ze zijn niet door, ze mogen naar huis. En Colombia is te sterk voor Ghana. En Seal in Harlingen is al begonnen, anders dan die van Amsterdam en Antwerpen. Is de haven van Harlingen een stuk kleiner en dus kon het publiek gemakkelijk rondsnuffelen op de kade langs de 35 schepen. Zoals ze elke 4 jaar aanmeren. Nou, er zijn heel veel schepen. Het is charmant en leerzaam om daar een kijkje te gaan nemen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag, mensen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.
0: Nou, jaren 80 dan maar, hè. 2 liedjes. 80.

Woody Allen, Boston Project en Don't Answer Me in de 80s remix, samengesteld natuurlijk door de voice-over. Ja, even het belangrijkste nieuws vandaag. De vaste bewoning van een vakantiehuisje, dat is toegestaan. De NAVO-landen die gaan 140 miljard euro naar de Oekraïne sturen. En er is een treinstoring in Rotterdam en die duurt nog even wat langer. En de Russen die zaten achter de drones die boven Volkel waren gesignaleerd een tijdje terug. En Kaap Verdi die kon helaas niet stunten en mogen naar huis. En er zijn doden gevallen na een Russische aanval op Sumi. En er is een vrijspraak in een moordzaak van een journaliste. En de politie die zegt dat het geweld in het AZC in Zeist nodig was. En in Sneek heeft een felle brand gewoed in de binnenstad. Ja. Dit was Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Het is weer...

Nou ja, voor de Wekker Wakker is er morgen weer in de zondageditie. Dus wat mij betreft, ja, tot morgen, hè, dag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
15: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten. En verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak... werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
20: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen... en in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
21: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kast20.nl.

je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
15: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
17: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen. Dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
16: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
20: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

het is weer zaterdag 1 uur geweest hoor. Tijd voor succesnummers. Ik ben Robin Snimani. We zijn begonnen met The Village People in Hollywood. En we draaien natuurlijk met de reden, want Victor Edward Willis, oftewel Victor Willis, is overleden afgelopen 30 juni. Hij was 74 jaar, de liedzanger van The Village People, ja. Hij is geboren in Dallas en is ook daar overleden. We bedenken aan de serie Dallas, ja. Hey, fijn dat je erbij bent. De tweede in de rij. Hier zijn de service met het titeltje heet Windsurfing.

was niet haar enige grote hit trouwens. Deze bereikte maar in de 20e plaats of zo. Vanita Tinkerman was dat. En Twist in My Sobriety staat in al die jaren gelukkig wel in de top 2000. Het zijn platen die eigenlijk wel moeten blijven staan, vind ik. Langstraat FM, daar luister je naar. En dit is Paul McCartney, zijn jongste plaat. Ja. Days We Left Behind is de titel van dat dingetje. Look.

blijft gewoon een leuk plaatje. Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetter. Langstraat FM, waar zijn we allemaal te beluisteren? Nou, Midden-Brabant zijn we te beluisteren op DAB+, op 8A. En DAB+, voor Noord-Brabant, 6C. FM zijn we te beluisteren op 106.8 voor Waalwijk. En 105.7 herstel voor Heusden. We zijn natuurlijk ook te beluisteren via alle digitale kanalen.

0: ging zien in The Streets of Philadelphia. Zo meteen de kettingplaat. We zijn begonnen, of vorige week eigenlijk geëindigd met Amy McDonald, This Pretty Face. Dat betekent dat we vandaag weer met E gaan beginnen. Maar dat gaan we zo meteen doen. Eerst een andere plaat van Right Said Fred. Hier is I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

abrupt komt er een eindje aan deze plaat. Ja, ik kan het ook niet helpen. White Set Red Hoodie en I'm Too Sexy. De kettingplaat voor deze week, zoals ik juist vertelde, zijn we geëindigd met Amy McDonald en This Pretty Face. Ik denk vandaag met de E gaan beginnen. Dit keer een Nederlandstalige plaat. Plaat uit 86. Ik ken hem van Toontje Lager, Erik Meijsie. En hier is Zonder Jou.

0: T. Hij kwam uit 1990. Tijd voor wat zomersgeluid. Ik heb de live versie gekozen omdat ik die wat lekker vlotter vind klinken eigenlijk. Zometeen Patti Smit, maar eerst Paula Conta. Hier is Via Kom Hier.
1: Via. Dirigia tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's

inmiddels 79 jaar. Putty Smit en Dancing Barefoot. Een plaat die je zeker niet meer hoort, maar ik vind het gewoon zo'n lekker nummer. Volgens mij was dat maar haar enigste grote hit hier in Nederland. Hoor. We zijn toegekomen aan onze nummer 1 noteringen. En ik heb er 2 uitgezocht. We gaan de eerste van het cd draaien. De 2 komen van Vinyl. Ja, helaas, het is niet anders. Hier is Scott McKenzie uit 68.

Ja, ik kon deze plaat vanmorgen niet op cd zo snel vinden. Dus, en ik had nog wel haast om naar de studio te komen. Goed, een ruimte van de singles heb ik hem gewoon maar even meegepakt. Hè. Ik kraakte wel een beetje in het begin, maar 78 was dat. Nummer 1 notering voor John Travolta en Olivia Newton-John. Op 4 juli. En op 4 juli zat in 68 Scott McKinsey met San Francisco. Ja, het is een beetje warm hier. Een beetje last van de warmte. Hier is André Hazes en Buonasera. Buonasera.

0: you can control yourself.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
22: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
23: Valdorpelshop.nl.
24: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Misschien is het tijd. De nieuwe single van Yves Berendsen. Dat is deze week gekozen tot Flits Schijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, week nummer 27. Het is de lijst van de zaterdag 4 juli 2026. En het is voor de 336 keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En wat gaan we deze week tegenkomen? We hebben 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 11 stijgers, 21 zakkers, 4 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 5 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 49.
0: De verdwenen platen netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 50, Passenger van Alex Warner. 1 week stond hij genoteerd, heeft slechts 1 puntje. Want vorige week stond hij op nummer 50. 49 vorige week, Nu dat je weg bent van Camille. Nou, na 2 weken heeft ze de flitsende 50 verlaten. 2 weken lang stond ze op 49 en daarom 4 punten. Nou, dan beginnen de punten toch iets meer te worden. 184 punten, 9 weken in de lijst. Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and a Beat stond vorige week nog op 46. Vorige week 43, Something Perfect van OG en de oude flitsschijf. 7 weken lang stond de plaat genoteerd en 107 punten. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam. 9 weken lang in de lijst, 217 punten, oude flitsschijf. En vorige week vonden we de plaat nog genoteerd op nummer 42. Dan gaan we beginnen met de lijst van deze week. Op nummer 50, van 48 afkomstig in de tweede week, Stupid Song. En dat is de nieuwe zinger van de Olivia Rodrigo. 5 weken zat Vanessa Paradis genoteerd met Lepine die keur. 49 deze week, 34 vorige week. En nog een flitsschijf vinden we op nummer 48 van 47 afkomstig. Miss Montreal is aan het schuilen in de zevende week. Olivia Rodrigo met de tweede single alweer in de flitsende 50. 10 weken zat ze genoteerd met Drop Dead. En deze week zakt hij weg van 38 naar nummer 47. En dan hebben we de eerste plaat die opnieuw binnenkomt. De enige die opnieuw binnenkomt. Shannon Sperry hoor je met de Material Lover.

0: Material Lover, en dat is dan de single van Shanna Sparrow. Ze is in de derde week opnieuw binnengekomen in de Frits en de 50 op een nummer 46. 45, daar vinden we echt de eerste nieuwkomer. En dat is de Frits-schijf van vorige week. Die is van de Nederlandse groep SK en het nummer heet SK in de stad.
1: Nummer 46.

Eska in de stad van de groep Eska. Het was vorige week de flitsschijf van deze week binnengekomen op nummer 45. Een plaats die vorige week binnenkwam op nummer 44. Blijft deze week staan op 44. Olivia Rodrigo met The Cure.

Melchior, Olivia Rodrigo. Deze week blijven staan op een nummer 44. 43, daar hebben we weer een uurkomer. Smeek maar niet om mij, Isabella A.

Smeek maar niet om mij. Nou, dat is dan de zinger van Isabelle A. deze week binnengekomen op nummer 43. 42 is ook een nieuwkomer. Edge of Desire van Jonas Blue samen met de Madiff.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste overzicht. Ga van 50 naar nummer 40. Beginnen we op 50 van 48 is dat Olivia Rodrigo en Stupid Song. Dan na 5 weken staat Vanessa Paradis er in met Les Epines du Corps, 49 van 34. Een flitsschijf, een ex-flitsschijf, Miss Montreal en Schuilen, 48 vorige week 47, 1 plaats gezakt. Zakker ook, 38 naar 47 is voor Olivia Rodrigo en Drop Dead, 10e week. Derde week dan terug van weg geweest in de lijst Shanna Spiro met Material Lover. En de SK en SK in de stad op 45 is dat de eerste nieuw binnenkomer, een ex-flitsschijf. Olivia Rodrigo, The Cure, 44 blijven staan. Tweede nieuw binnenkomer voor 43, Isabella A. En Smeek, maar niet om mij. Jonas Blue dan met Am Alive en Edge of Desire op 42 nieuw. Dat is de derde nieuw binnenkomer. En op 41 van 35 is dat Ruben Hillen en 20 Seconds ex-flitsschijf. 40 blijft 40, Max, Andy Grammer, The Finger.

The Thing I Love, dat is dan de single van Max en Andy Gramer. 18 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat op nummer 40 blijven staan. Je hoort het Erik net vertellen. 39, die komt van 36. Daar vinden we Bazaar met Nacht in Amsterdam. Die staat 17 weken genoteerd. Ik vraag...

Nacht in Amsterdam van Bazaar staat inmiddels 17 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is nog eens een keer een oude flitsschijf. Dan nummer 38, die is weer aan het stijgen. Staat inmiddels 11 weken genoteerd. Vorige week vonden de plaats nog op nummer 41. Het is Bruno Mars met Risk It All. En die andere single, I Might, die komen we straks nog tegen in de top 10.

Hey, ze dat aan meisje, You Love Me. Ariana Grande zat 3 weken genoteerd. En deze week blijft ze staan op nummer 37. Dan op nummer, eventjes kijken, 36 van 45 afkomstig. 2 weken genoteerd. Flair met Door het Oog van de Nacht. En dat is een oude flitskijk.

Maak me nou niet gek, dat is dan Lil Kleine samen met Samuel Welt. En deze week is ze genoteerd. En deze week zijn ze weggezakt van 32 naar 35. En dan nummer 34, daar vinden we Propsa samen met Clooney en Free Your Minds.

Dit Free Your Mind stond vorige week in 39, staat inmiddels al 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En is deze week dus gestegen van 39 naar 34. Dan nummer 33, dat is wel een zakker, die komt van 23. Het is Naomi samen met de Lil Kleine en Ewa Safi.

En was Saanvries na Uno samen met Lil Kleine. Het is voor de tweede keer dat we Lil Kleine tegenkwamen in de flitsende 50 van vandaag. En deze plaat die staat 5 weken genoteerd. En zakte 10 plaatsen van 23 naar nummer 33. We gaan even heel veilig rijden het programma uit. Dat wou ik zeggen, nee, het uur uit. Nummer 32, die komt van 30, staat 18 weken genoteerd. Maal Smit samen met Neil Horan en Drive Safe.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het overzicht, tweede overzicht van de flitsende 50. Met op 40 blijven staan Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Bazaar, Nacht in Amsterdam. 36 vorige week, nu gezakt naar 39. En dan weer 41 vorige week, nu 38. Dat betekent weer winst voor Bruno Mars, El de Week, Risk It All. 37 blijft 37 voor Ariana Grande met Hey That I Made You Love Me in de derde week. En 45 gaat naar 36, Flair, Door het Oog van de Nacht, een ex-flitschijf. Dan vinden we nog Maak Me Nou Niet Gek, Lil Kleine en Samuel Welton. 32 naar 35 gezakt en 39 gaat naar 34. Dat is winst voor Prospa en Clooney en Free Your Mind, vierde week. 23 naar 33 dan voor Nuano, Lil Kleine en Ewa Savi in de vijfde week. 13 naar 32 is dus iets wat verlies voor Miles Smith en Neil Horn en Drive Safe. 31 komt van 29, New Religion en Bibi Rexha en Fetus in de achtste week. En Olivia Dier tot slot in dit lijstje, die staat op 30 van 21, Man I Need. 43 weken in de lijst als ex nummer

0: The Man I Need van Olivia Dean staat inmiddels 43 weken genoteerd in de Flits in de 50. Je hoort het Erik al zeggen. Wat hij vergeten is te vertellen is dat het deze week de langst genoteerde is. En van die 43 weken heeft de plaat ook nog eens een keer 4 weken lang op nummer 1 gestaan.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flits in de 50. Flits in de 50. 3. 3.

Ja, wat een verrassing vorige week. Van 1 naar nummer 3 gezakt. 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Bowser met Magnetic. En op nummer 1 Shakira met Die Die.

Halverwege Suzanne en Freek staan inmiddels 15 weken genoteerd in de Frits in de 50. Het is een oude Frits-schijf. En deze week zakte de plaats weg van 18 naar nummer 29. En nog een zakker hebben we op nummer 28. Die komt van 17. Zat ze slechts 7 weken genoteerd in de Frits in de 50. En dat komt omdat de Frits in de 50 in 1983 in deze huidige vorm nog niet bestond. Anders had hij veel langer genoteerd gestaan. Ik heb het over Michael Jackson van het album Thriller. Ga je nu luisteren naar Billie Jean.

Dankzij de film in de bioscoop van Michael Jackson over het leven van Michael Jackson is deze plaat van Michael Jackson, Billie Jean, weer een grote hit geworden. 7 weken staat hij nu genoteerd en zakte weg van 17 naar nummer 28. En dit is 27, die is blijven staan.

0: Shakira hoorde je met Zoo. Deze week vinden we de plaat op nummer 26 van 25 afkomstig. Dus één plaatje gezakt en dat in de 23ste week. De volgende plaat die we gaan draaien, die duurt 3 minuten en 21 seconden. Het was de 321ste flitsschijf. Met andere woorden, de nummers 3, 2 en 1 komen wel heel erg centraal. En dat komt dan heel mooi uit, want zo heet het liedje ook. 3, 2, 1, het is Bente. Deze week op nummer 25.
1: Het is

Maxime en Babette hoorde je, hoe dan ook, staat 19 weken genoteerd. En deze week blijft de plaats staan op nummer 24. Dan de nummer 23, die komt van 22. Roxy Dekker samen met Kevin, je hebt mij.

0: Hard of Naf de Stak.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Helene Fischer is een Duitse zangeres die al jarenlang behoort tot de bekendste artiesten binnen de Duitsstalige muziekwereld. In mei 2026 bracht zij de single Heute Nacht uit. Het nummer verscheen op 29 mei 2026 en vormt de eerste voorloper van een nieuw studioalbum. Naast de digitale uitgave verscheen de single ook op cd en vinyl. Heute Nacht werd aangekondigd als het begin van een nieuwe muzikale periode voor de zangeres. Helene Fischer is actief sinds het midden van de jaren 2000 en heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd met zowel studioalbums als live producties.
1: Flitsende 50, feitje.

0: drie weken zat Helene Fischer neu genoteerd met Heute Nacht. En in de derde week gaat ze wel 11 plaatsen omhoog van 33 naar nummer 22. En het is een oude flitsschijf.
1: Nieuw in de flitsende 50. Terug in de flitsende 50.

0: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Ja, de nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Material Lover, dat was niet de nieuwkomer, maar dat is een plaat die opnieuw is binnengekomen. Shannon Sparrow deze week op nummer 46. 45, de flitschijf van vorige week. SK in de stad van SK. Smeek maar niet om mij van Isabelle A. Je kent ze vast en zeker nog wel van Heel Lekker Beest. Komt deze week binnen op nummer 43. En op nummer 42 binnengekomen. Edge of Desire van Jonathan Blue en Malif. En dan op nummer 21. Daar vinden we de hoogste nieuwkomer van deze week in de flitsende 50. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu, tellen we al 4 in de flitsende 50. Olivia Dien, mij naar niet, 43e week voor nummer 30. 29 komt van 18. Suzanne Freek, ex-flitsschijf, halverwege. Michael Jackson, Billie Jean, 17 naar 28 gezakt. Dan blijven we staan op 27. Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam, vijfde week. En dan Shakira met Zoo in 23 weken. Nog te vinden op nummer 26, was vorige week nog 25. 31 dan, die komt van 31 en gaat nu naar 25. Dat is 3-2-1 van Bente. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette, hoe dan ook, 19e week. Kevin, Roxy Dekker, die hebt mei, 23. En 22 komt van 33, dat is redelijk wat winst voor Helene Fischer. En Hoitenacht, dat is de ex-flitsschijf. 21 nieuw dan, Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. En 20 komt van 28, Jenny Wol. En I'm Good, 14e week.

I'm Good, Jerry Roll, zat inmiddels 14 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week is de plaats gestegen van 28 naar nummer 20. Op nummer 19, daar vinden we plaat die al 22 weken in de lijst staat. Robert van Heem, samen met Donnie. En dat heet dan, moet dat nou?

luister nou, Robert van Hemert en Donnie. 19 vorige week, 19 deze week en 22 weken in de lijst. 16 weken staat Sam Fender genoteerd samen met Olivia Dean. En het nummer heet Rein Me In.

Rain Begins van Sam Fender samen met Olivia Dean. Die vinden we deze week op het nummer 18 van 20 afkomstig. En dat in de 16e week. En kijk, wie staat er op nummer 17? Daar staat Olivia Dean solo met So Easy.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean hoorde je. 35 weken staat deze plaat genoteerd. Een zakte één plaatsje van 16 naar nummer 17. Ook een zakje vinden we op nummer 16 van 14 afkomstig. We gaan eventjes het licht uitdoen. Turn the lights off. Hier is Justin Jack Style John.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het Radio Nieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: De zon op je huid beschermt. Schermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.

0: 15.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang van Meteor staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flits in de 50. En deze week omhoog gesprongen van 26 naar nummer 15. Nou, we hebben nog 14 kanjes voor je klaar liggen. Maar we gaan eerst even kijken naar de top 3 van vorige week.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

Ja, ja, dat was de top 3 van vorige week. Van 1 naar nummer 3 gezakt. 4 voor 3 van Alex Warner. Magnetic van Bauza bleef op nummer 2 staan. En van 3 naar nummer 1 ging Shakira met Die Die. En dat deed ze samen met de Burna Boy. Nou, hoe de top 3 er deze week uitziet, blijf gewoon lekker luisteren dit uur. Dan weet je vanzelf het antwoord.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Somber is het pseudoniem van Shane Michael Boos, geboren op 5 juni 2005 in New York City. Hij groeide op aan de Lower East Side van Manhattan en studeerde aan de LaGuardia High School als vocal major. In 2021 bracht hij zijn debuutsingle uit en in 2025 volgde zijn debuutalbum Barely Know Her. Home Wrecker is een single die Somber uitbracht op 5 februari 2026 via Warner Records en S&B. Het nummer werd geschreven door Somber zelf en geproduceerd in samenwerking met Tony Burke. De bijbehorende muziekvideo, geregisseerd door Gus Black, verscheen op dezelfde dag.
0: Flitsende 50, feitje.

Vorige week vonden de plaatsen nog in de top 10 van de flitsende 50, namelijk op nummer 9. En nu is de plaat in de 19e week naar nummer 12 gezakt. Je hoort de homewrecker van Sommere. En dan nummer 11. Daar vinden we een zittenblijver. 6 weken staan ze genoteerd. Arjen Blommaert met Zo Hier de Waai. Ik tel de

0: jou.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: In laatste overzicht 20 naar nummer 10. Jelly Wol, I'm good op 20. 19 blijft 19. Robert van Hemert en Donnie. In de 22e week moet dat nou. Sam Fender, Olivia Dean, Rhyme Me In op 18. Komt van 20. En 16 gaat naar 17. Dat is één plaatsje verlies voor Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love, 35e week. 16e week dan voor Justa en Jack Staal en John en Turn the Lights Off, 16. En 15 komt van 26, redelijk stijger voor de muziek van Meteor, nooduitgang vierde week. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear in de 8e week op 14, komt van 15. 13 blijft 13, Ali met Ronnie Flex, Frenna en Poppeler. 9 naar 12 dan, dat is Somber en Homewrecker, 19e week. En Aaron Blommert en Zoe Levee met Tranen van Goud blijft op 11 staan. Die komt van 7, dat is Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles, staat inmiddels al 16 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte hij weg van 7 naar nummer 10. 3 weken geleden kwam de volgende plaat binnen op nummer 40. Vorige week steeg hij door naar nummer 12. En nu staat hij op nummer 9. Ik heb het dan over Robert van Hemert met Zandloopster.

Mr. Know-it-all, het is een oude flitschijf. Plaats staat 11 weken genoteerd. We hoorden Teddy Swims op een nummer 8. Plaat is op een nummer 8 blijven staan. Een plaat die, Bruno Mars beter gezegd, die staat met twee platen genoteerd in de flitsende 50 op nummer 7.

I Just Might, Bruno Mars, staat 24 weken genoteerd. De helft ervan, 12 weken lang, stond hij op nummer 1. En nu zakt hij van 5 naar nummer 7. Dan nummer 6, die komt van 10, staat 3 weken genoteerd. Misschien wel een kanshebber voor de nummer 1.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Justin De Wild brengt het nummer Cheerio uit. Het lied verscheen in 2026 en is te vinden op streamingdiensten. De tekst begint met de regel dat de zanger pas naar buiten gaat als hij vogels hoort fluiten. De artiest deelt zijn werk via platforms als Spotify en Soundcloud. Justin De Wild maakt Nederlandstalig muziek en heeft meerdere nummers uitgebracht, waaronder Lang leven de lol en Als ik aan de laatste zit. Zijn muziek is herkenbaar door de eigenzinnige teksten en de persoonlijke stijl die hij hanteert.
0: Flitsende 50, feitje.

Stereo van Justin the Wild staat inmiddels 10 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week omhoog gegaan van 6 naar nummer 5. Dan de top 4. Op nummer 4, daar hebben we al de eerste zittenblijvers van de beste 4 van de flitsende 50. Het is Another 54 Ultra met Talk to You, staat 12 weken genoteerd. En bleef deze week dus staan op nummer 4.

Talk to you, another 40 Ultra 54, zo moet ik het zeggen. En die vinden we dan deze week op nummer 4 in de flitsende 50. En dan de nummer 3 notering, die is blijven staan. 9 weken lang stond hij op nummer 1, vorige week zakte hij van 1 naar nummer 3. En nu staat hij 17 weken genoteerd, Alex Warren.

Viva Dream, en dat is dan de Alex Warner. Die vinden we dan op nummer 3 stationair blijven staan. En nog een zitter blijven komen we tegen op nummer 2. In de 13e week Bauza met Magnetic.

0: 13 weken inmiddels genoteerd in de flitsende 50 Bowser met Magnetic. En helaas is de plaat op nummer 2 blijven staan.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

0: flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Nu gaan we kijken van de nummers 10 naar nummer 2. 10 van 7. Harry Styles, American Girl, 16e week. 3 weken erin, Robert van Hemert en Zandloopster op 9. En 8 blijft 8 voor Teddy Swims en Mr. Know-it-all, ex-flitsschijf. Bruno Mars en Just Might, 24e week voor nummer 7 nu. En die komt van 5. En 10 gaat naar 6, 4 plaatsen winst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 3e week. Iets langer, 10 weken, Justin De Wild met Cheerio op 5. Blijft van 6 naar 5, dus is 1 plaats winst. En 4 blijft 4 voor Talk To You, Nutter en 54 Ultra, 12e week. Nog langer, 17 weken Alex Warren, Fever Dreams, next nummer 1. Nu ook te vinden op nummer 3, stond hij vorige week ook op. En ook de 2, die stond vorige week op 2 en blijft dus nu ook op 2. Bauza, Magnetic, 13e week.
0: Nummer 1.
2: Ja, de nummer 1 staat voor de tweede achtereen volgende week op nummer 1. Shakira samen met de Burna Boy en het nummer Die Die. Nou, dat was weer de Frits in de 50 voor deze week. Ik bedank je weer voor het luisteren. Volgende week doen we het dunnetjes over en gaan we wel even naar onze website fritsinde50.nl en klik dan even op jouw top 5 en vul 5 van jouw favorieten in. Dan kunnen we volgende week weer de lijst maken.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daandels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Oh yeah. Langstraat FM.
18: Info en hits. Ook in de zomer.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman. De specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen anderhalf jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

0: Chicago.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Jochem, grote hit in 1988 voor Kim Wild. Aan het begin van deze aflevering bij het platenbraden hier op Langstraat FM. Het is vandaag zaterdag 4 juli en we zijn weer tot aan 9 uur met gevarieerde muziek. Natuurlijk een nieuw album van de maand, de cassetteagenda. En zoals gewoonlijk in de tweede uur ook weer de partyagenda. En nu muziek uit 2010 van Adrian Lux en Teenage Crime.

Sweet July, je hoorde de allernieuwste single van Take That. Laten we teruggaan naar 1996. Toen maakte Celine Dion deze mooie plaat. It's All Coming Back To Me Now.

0: Oei.
1: It's all coming back to me now, Celine Dion. Nam ons mee terug naar 1996. Donkere momenten afgelopen week voor Present Danger. Een ja, goede vriendin van hun die is helaas niet meer onder ons. Heeft een hersenbloeding gekregen en is overleden op 61-jarige leeftijd. Present Danger heb ik het over. En hun single gaan we draaien uit 2009. Dark Vision. En natuurlijk heel veel sterkte voor hun.

terug bij af. Je hoorde al een eerste single voor Jopke. Laten we dan teruggaan naar 1971 met deze van Ray Stevens, Bridget the Midget.

0: En wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM. Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, alweer tijd geworden voor het album van de maand. Jullie in dit programma Peters Platenparade. Een nieuwe maand betekent een nieuw album van de maand. En ditmaal een zanger die geboren is op 3 juni 1998... in Luton, Bedfordshire in Engeland. Hij brengt vooral folk en pop en is muzikant, dus zanger en songwriter. En speelt instrumenten, gitaar en is actief sinds 2010 tot op dit moment. Hij heeft zijn debuutalbum uitgebracht, inderdaad zijn eerste album. De release van dat album was 19 juni en het album bevat 15 tracks. En tussen die tracks daar staan ook al de grote hits die hij de afgelopen tijd heeft uitgebracht. Ik heb het over Miles Smith. Zijn nieuwste album heet My Mess, My Heart, My Life. En van het album als eerste track nummer 1. Dat is eigenlijk een beetje de titeltrack. Die heet My Mess.

My Mess, track 1 van het album My Mess, My Heart, My Life. Het nieuwste album van Maalsmet. Het album geworden van de maand juli in dit programma Peets Platen Praten. Dus dat betekent de komende weken nog meer tracks van dit album. En nu terug naar 1980 met nieuw music. This World of Water. En wil je een beetje water over je auto heen hebben, hè, dan moet je even snel de wasstraat in Tilburg-Zuid. Kun je nog tot 8 uur terecht. Ismael en zijn team staan er voor je klaar.

New music, this world of water. Ja, de zon die schijnt op dit moment de studio binnen. De Simpsons, wie kent ze niet meer? Inderdaad, de jaren 90 vooral waren ze populair. In 1989 begon de serie eigenlijk een Amerikaanse animatieserie. Die ook hier in Nederland op de televisie te zien was. Met onder andere natuurlijk Bart Simpson. Hè? Dat was de grote man. En er kwam ook een plaat uit. Die kwam uit in 1991. Die heet The Simpsons met Deep, Deep Trouble. Die hoor je nu.

Deep Deep Trouble, The Simpsons. Daarmee gaan we terug naar 1991. Nieuwe Nederlandstalige muziek gaan we draaien van Senna tezamen met Sven Versteeg. Ze hebben het over vuurwerk. Ja, dat wordt verboden, hè, met het komende oud en nieuw.

Sven Versteeg, samen met Senna Vuurwerk. Leuke nieuwe Nederlandstalige single. En deze komt uit 2023. Distinct en MHD. Tek, tek.

0: Tikke Tik. Het Destined featuring MLD gingen we terug naar 2023 alweer.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in de Stadstuin Hoogstegen, Waalwijk, Tangerine. Vanavond in de Citadeltuin in de Mos, Mel VF, dat is helemaal uitverkocht. Vanavond in de FNA in Eindhoven, Jun Xion met een albumrelease in de Kleine Zaal. Dan gaan we naar morgen zondag 5 juli, wederom in de Citadeltuin in de Mos, Kato van Dijk en Anton Goudsmit. En morgen zondag 5 juli in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Busty en de Bees in Cloud 9. Ook morgen zondag 5 juli in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Los Meer, Los in Zaal Pandora. Maandag 6 juli, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht, het Utrechtse Studenten Big Band in Cloud 9. En maandag 6 juli ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Action Bronson in Zaal Ronda is uitverkocht. Dinsdag 7 juli, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Emily Nanny in Club 9. En dinsdag 7 juli in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Utrecht, José James met muziek van Marvin Gaye in de Grote Zaal. Woensdag 8 juli in de Slottuin Zeist, Katie Mellowa is helemaal uitverkocht. En woensdag 8 juli ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Patti Smith Quartet in de Grote Zaal, ook dat is uitverkocht. Woensdag 8 juli, Tivoli Vredenburg in Utrecht, Ben Harper. En de Illustrated Criminals in nou, Ronda, ja, dan wordt er hier eentje helemaal gek. Donderdag 9 juli in de Mens in Breda, de Damn Truth in de Grote Zaal. En donderdag 9 juli in Theater Markant Maashorst in Uden, Jeroen van Veen met een lichtconcert. Ja, dat is heel bijzonder, kun je lekker bij gaan liggen in de theaterzaal. Donderdag 9 juli in Slottuin Zeist, Angus en Julia Stone is helemaal uitverkocht. En dan tenslotte nog de vrijdag 10 juli, wederom in de Citadeltuin in Den Bosch, Nona. Ook deze avond is helemaal uitverkocht. Vrijdag 10 juli in de FNA in Eindhoven, OC's en Straight Arrows in de Grote Zaal. En vrijdag 10 juli in de Slottuin Zeist, Tamino. Vrijdag 10 juli, tenslotte nog in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Datsuns, Krokodaals, Daddy Longlegs en Plastic Family in Zaal Pandora. En dat was het voor deze week.

dames tegen in de concertagenda. Vanavond staan ze in de Stadstuin Oosteeg, hier in Waalwijk. Ik heb het over Tangerine. Jongens, met een nummer uit 2024. Sailing Slow. Dit is Gail, nieuwe muziek, June Buck.

Gelo, die leuke nieuwe single die heet June Buck. We gaan naar 2003. Met Fabulous, Mike Shorey en Lil Mo. And Can't Let You Go.

Fabulous, Mike Shorty en Lil Mo, Can't Let You Go. Daarmee gingen we terug naar 2003. Het eerste uur van Peace Plaat praten zitten we bijna op. We sluiten dit uur af met Alan Foley en What's a Matter Baby uit 1979. En dan zijn we zo meteen bij je terug met deel 2 van dit programma. Dus laat hem aanstaan, langs Straat FM tot aan 9 uur Peace Plaat praten. Daarna ook nog Dance Factory en The Beat Goes On. Kortom, je zaterdagavond is langs Straat FM. Tot zo meteen.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

uit 1984, Cool and the Gang, Straight Ahead. Daarmee begonnen we aan het tweede uur van Peijs Platenpraat op deze zaterdag, de 4e juli. Tot 9 uur zijn we nog bij je met heel wat leuke muziek. Natuurlijk in dit uur weer heel wat disco, house en techno en noem het allemaal maar op. Kortom, we gaan weer lekker dansen dit uur. En dat tot aan 9 uur. En ook de partyagenda staat nog te wachten. Wat dacht je van deze uit 2018? Galaxy featuring Divisal en Hero.

Galaxy featuring Divizel en Hero. Daarmee gaan we terug naar 2018. En dit is nieuwe muziek van Dave Noons, Demi Daas en Black Culture. Away, away. Lekkere zomerse nieuwe muziek.

Dave Nunes, Damien Daas en Black Culture Away. Away, leuke nieuwe zomerse single. La Bouche kennen we natuurlijk van Be My Baby, Sweet... hoe heet die nou? Be My Lover, inderdaad. En ook van deze. Dit was volgens mij een derde of vierde single. Sweet.

Sweet Dreams, La Bouche uit 1995 kwam die. Het was hun derde single in dat jaar na Be My Lover en Falling in Love. Draag ze in detail. Is twee keer uitgebracht. In de uitvoering van Ozone werd het de grote nummer 1 in 2004.

0: zonder een kater.
1: Appeltje water, de allernieuwste single hoorde hier van Fred. We gaan naar 1976 met Trinity. Oh, 02345709, that's my number. Welk oude disc klassieker dus uit 1976.

en Punket. Leuke nieuwe single. We gaan naar 1983 met deze van Me Mine en Hypnotic Tango.

0: so fine.
1: Daar zit eigenlijk een beetje van alles in, hè? Rock, house. Doe het allemaal maar op. Waltari is so fine. En daarmee gaan we terug naar 1994 alweer. Dat is nieuwe muziek van Alessio, Brace en DJ Dolphin. Doe niet lang.

Doe niet lang, inderdaad. Een leuke zomerse single van Alessio Brace en DJ Dilvin. Doe niet lang dus. Hier bij het Splaten praten op Langstraat FM. En nu naar 2011 met Joe Goddard featuring Valentina.

0: Joe Goddard featuring Valentina Gabriel uit 2011 kwam die alweer.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Ja, het is maar een hele dunne partyagenda deze zaterdag, de 4 juli. Dan is er nog een secret party in Basis in Utrecht. Dat we normaal ook eigenlijk wel in de agenda zitten. Maar dan ook ja, vanavond weer zoals gewoonlijk Bremans Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Raimundo, Secret Floor, Peter Michael op de Sexy Mistress, MC Hates. En in de andere zaal vind je ook nog Lozado. En tof naar Rotterdam, ook een lekker feestje. Vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daaraan De Pastoor, Django, Steve Rhythm, Jucky en Sowieso. En tenslotte overgave in Nauwouw Rotterdam vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Stevige techno daar met Dros, Ketting, Neuver, Pauze Faust, Rasko, Rudaki. In de andere zaal vind je dan nog Loose Scream, Synchro, Syntax en Schos. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag de 4 juli. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

What a Feeling in de uitvoering van Hughes Corporation. Kwam alweer uit 2006. Dit werd een grote hit in 1977 voor Veronica Unlimited. What Kind of Dance Is This?

Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This? Daarmee gaan we terug naar 1977. Dit is ook zo'n lekkere funkplaat uit 1982. Shotgun, A Lady's Choice.

Als je dit als zo hoort, dan krijg je toch zin om uit te gaan. Ik tenminste wel. Leuke nieuwe van Alensis en Kai en Dagedam. En zo kwam ook alweer aan het einde van deze aflevering Peits Platenparade van deze zaterdag de 4 juli. De playlist is inmiddels al verschenen op de Facebookpagina van Peits Platenparade. Kun je precies nalezen wat ik allemaal gedraaid heb. Ga je fijne voortzetting van de zaterdagavond toe wensen. Zometeen veel plezier bij de herhaling van Dance Factory van afgelopen zaterdag. En dan tussen 11 en 12 ook nog. En The Beat Goes On. Oh, die is een herhaling. En morgenochtend kun je weer wakker worden met Erik van Vliet. Tussen 7 en 9 met Voor de Wekker Wakker. Sluit af met Vion Conger. Je hoort ze wel met Dance. Graag tot volgende week. Dan hoop ik weer te zijn tussen 7 en 9. Tot dan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.
2: You were there.

0: het is weer donderdagavond. Op Langstraat FM, even naar achter. En hier is hier Renéetje van der Meer. Met een nieuwe aflevering van Dance Factory. Je weet wel, dat kwam voort uit het programma Disco Factory. Wat we vanaf 78 al gedaan hebben. En dat is dan nu Dance Factory geworden hier op Langstraat FM. Dat doen we al een aantal weken, maanden. En ik hoop dat je het leuk vindt. En als je het echt leuk vindt, dan kun je het zaterdagavond nog een keertje terugluisteren in de herhaling tussen 9 en 11 uur. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Het eerste uur met ondergetekende René van der Meer. Dus ondergetekende, wat een woord eigenlijk. Hè. En het tweede uur natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, Dion Vugs. We begonnen met de SOS-band. Ik had een verzamelaartje gevonden, de Best of the SOS-band. En dan denk je gelijk aan Take Your Time, Do It Right of Just Be Good To Me. Maar toen kwamen we deze tegen, The Finest. En die was ook heel erg leuk. Langstraat FM. En we gaan door met de muziek terug naar 1977. Met de Philadelphia International All-Stars. Speciaal voor Johan.
1: I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night,

wat mooi. Let's clean up the ghetto van de Philadelphia International All-Stars. Met Lou Rawls natuurlijk als lead vocal. Maar die herken je meteen natuurlijk. En we hadden hem eigenlijk al een beetje eerder weg willen draaien, want hij duurt bijna 9 minuten, deze maxi-single, speciaal voor Johan Duivensloot. Maar toen kwam dat, komt hij wel, dat trompetje. En dat vonden we toch allebei wel leuk. We dachten, nou, we geven die Philadelphia International All-Stars nog even een paar minuutjes extra. Let's clean up the ghetto dus. De eerste request vandaag. Op de donderdagavond en op de zaterdagavond natuurlijk. Langstraat FM Dance Factory met René van der Meer. En deze, die is ook wel lekker. Yarbrough and Peoples. En iets wat we zeker niet gaan doen. Don't stop the music.

0: Mr. D, die zei het al meteen. Ik heb die plaat al zo vaak in mijn handen gehad. En dan denk ik, nee, toch maar niet, toch maar niet. Maar als je hem dan instart. Toch een hele fijne plaat. Yarbrough and Peoples, Don't Stop the Music.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: En zo is het maar net. Het is een beetje draaglijk geworden, hè, qua temperatuur. En dat is toch wel goed eigenlijk, hè? Want als je tegen de 40 graden aan zit, mijn vriendin die zei, in de winter zitten we binnen, want dan is het koud en nat. En dan komt de zomer en dan zit je pot voor drie dubbeltjes nog binnen. En zo is het maar net, hè, want het was geen doen. Maar dit is lekker. En ook deze plaat. 14 minuten, we gaan kijken hoe lang we hem volhouden. Maar ik had hem al een tijdje bij me en iedere keer nam ik hem weer terug naar huis. En ja, nu moest het er toch maar eens van komen. De Boys Town Gang. Remember Me. En Ain't No Mountain High Enough. Wat een fijne plaat. En Dion, ik wou dat je zoiets kreeg met dat woord fijn. Ik heb dat zit er helemaal in gebakken bij mij. Het is een Dion woord, fijn. En ik betrapte me vorige week al op dat ik denk, godverdikkie. Ik zat de herhaling terug te luisteren thuis in mijn tuin. Tussen 9 en 11 op zaterdagavond. En ik denk, moet er toch even op letten. Ja,
2: maar het is ook een fijn woord.

0: Town Gang, Ain't No Mountain High Enough.
1: Have no fear, have no fear, Renee is here.
0: Remember Me, twee klassiekertjes van Diana Ross, hoorde je. En dat duurde bijna 14 minuten. En het schiet lekker op zo, op de donderdag / zaterdagavond. Dus we pakken gauw even een singeltje tussendoor. 3,5 minuut, Shalimar, Make That Move.

Is dat dan niet leuk? Lang geleden opgenomen. En zoals jullie weten is deze Grand Lady of the Disco niet meer onder ons. Sharon Redd heb ik het over. Redd met dubbel D. En dat heeft niks met haar cupma te maken. Maar het is gewoon met dubbel D. Ja. In the Name of Love. Uit 1981. We draaien met heel veel liefde en plezier hierop. Langstraat FM.

Sharon Redd was dat, In the Name of Love uit 82. Ik zei net 81, maar het is er echt 82, ja. Get your groove on. Ook dit is 1982. George Clinton. En The Atomic Dog. Zometeen nog de rap en hip-hop classic van Johan Duivestraat. Die hou je nog te goed, hè? Dit uur nog.

altijd lekker George Clinton. Het aangevraagd deze trouwens. Atomic Dork door Kees van Dinten. Dankjewel Kees, hij komt uit Drunen. Fijn dat je luistert naar Langstraat FM. Yeah. En dit is weer een verzoekje. De rap en hip-hop classic voor Johan Duivensloot. Red Hat Kingpin en de FBI. Check this out. Do the right thing.

0: dat was toch wel een hitje hoor, in die tijd, 1989. Red Hat Kingpin en de FBI. En ik heb er heel wat van verkocht, want ik werkte destijds in een cd-platenzaak in Ude, Funky. Funky Records, ja. What's in a name? En ik heb er heel wat cd-singeltjes van verkocht en ook op vinyl nog, hè. Leuk om weer eens te horen en dank aan deze leuke suggestie Johan Duivensloot. En wil je dat ook? Dan mail even naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Ja. Wel een goede schuif openzetten van de meer. Dit is Alma Faye. Met een titel... Don't fall in love. Ik kijk gelijk naar Mr. D. Nee, hè? Tijd is geweest, hè, jongen?
1: Tijd is geweest, ja. Is
0: het komt uit... Je had het al verwacht, hè?
2: It's 1979. It's Renee time.

0: Ja, ze doet me een beetje denken aan Donna Summer. Met sommige tonen dan, hè. Elma Fay. En dat heet Don't Fall In Love. Nou, daar kun je wel beter niet in, hè. Gewoon lekker free en single. Doe wat je wilt, eten wat je wilt. En over Donna Summer gesproken. Beide op Casablanca Records, overigens.
1: You know, it's a very, very special day today because, or night tonight. Venus is out. You're out. I'm here.
0: I'm here.
1: Anything could happen.
0: Everything can happen.
1: Magical, mystical night. And you know you're also on a live recording.
0: Lekker terug naar de jaren 70 met een prachtige track van het album Live and More. En tevens mijn laatste. Ik ga er vandoor. Veel plezier met Dion. En dit is Try Me. I know we can make it.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

Ja, dat is een hele goede reden om blij te worden. When love has come around, dat geeft je gewoon een lekker gevoel. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook zeggen van het programma. Dance Factory. We hebben er weer een uurtje op zitten met René van der Meer en die draaide lekkere platen, zeg. Heerlijk. Maar dat doen wij sowieso natuurlijk bij deze show. Ja, deze show daarom. Even de stembanden nog een beetje smeren voor het laatste uurtje Dance Factory. Ja, disco donderdagavond. En dat kan ook zaterdagavond zijn natuurlijk.

Zeker te weten, Dance Factory on your Thursday night. Hands up high. En wat hebben we vanavond in de show? Nou, heel veel leuke dingen eigenlijk. Eric G is weer in the house. Get your groove on. Zeker met Eric, zeker weten. En daarnaast hebben we Riek van der Heijden. Ja, hij komt ook weer met een paar hele leuke suggesties. En natuurlijk heel veel lekkere platen. En heel veel leuke remixen zoals deze. Whoa.

als we dan toch remixen draaien in de show, dan moet het van een uitmuntende klasse zijn. En dat doen wij met Arrangé bijvoorbeeld, maar ook met deze vrienden van de Soulful French Touch Remix. Het is altijd wel weer een hele mond vol. Maar zoek het eens lekker op YouTube. Hij heeft zoveel goede mixen staan. En daar pikken wij er dan altijd eentje uit, ja. Het kan natuurlijk ook niet altijd allemaal goed zijn, maar vaak is dat wel zo. En dit is ook fijn, want dit komt uit de playlist van Rick van der Heide. Hij zit momenteel in Curaçao, ja, je kunt maar ergens zitten. Hij zal wel lekker meeluisteren op het strand. Ja, heerlijk jongens. Het is vakantietijd hè, voor iedereen, fijn. En leuk dat je dan toch luistert. Ziggo 917 of KPN 1042. Of lekker gewoon op DAB in de auto, ook fijn. 'S morgens op weg naar je werk of 's avonds terug. Zet hem gewoon lekker aan. En heb je een verzoekje, je weet het hè, 06-2121-3210. Laat wat van je horen, dat vinden we leuk. En voor Rick speciaal Evelyn Champagne King. Een echte klassieker uit die tijd. In hit en al die grote discotheken. Of het nou de Talk was in Tilburg of Galaxy Den Bosch. Dansvloertjes vol met deze Love Comes Down.

Ja, René en ik hadden het er even over hier samen in de studio. Als je dan luistert naar die oude versie van Evelyn Champagne King, Love Calm Down, dan klinkt die zoveel kaler. En als je dan een versie kunt vinden die net even iets dikker is aangezet, dan is dat toch wel prettig. En luister hier eens even naar, zeg. Van de week even zitten grasduinen in al die vinylstapels. En toen kwam ik op de LP van Unlimited Touch.

Ja, binnenkort wordt hij hier weer aan de deur gebracht, hoor. Hey. Die heerlijke LP, ik kan niet wachten, Unlimited Touch. Hij is onderweg, we hebben hem besteld. En wat een goede LP, zeg. En dat brengt mij ook op deze plaat. Vorige week draaiden we High Gloss, You Never Know. En René en ik waren meteen lyrisch. We hebben allebei de LP besteld. Ja, hoe mooi is dat? Ik in de reissue en René gewoon de originele. En luister hier eens naar, jongens, want dat staat ook op die LP. Wat een knijter, zeg. All Day and All Night kan je er naar luisteren. 8 dikke tracks op 1 goed album. Binnenkort hoor ik je hier lekker in de studio. Fijn, we kunnen niet wachten gewoon.

leuk. Ik zag hem ook voorbij komen in de playlist van Rick van der Heijden. Hij vindt dit ook een heerlijke plaat. Dus eigenlijk twee plaatjes vandaag voor Rick. Maar ja, dit is ook een van mijn all-time favorites. En René zei het ook, wat blijft het toch een hele fijne plaat. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat. Ja, je hoort het. Eric G is in the house. En hij komt deze week met Mario Biondi.

Ja, ja, de Italiaanse Barry White. Hij is inmiddels ook vriend van de show. Zo leren we heel veel fijne muziek kennen door Eric G. En in 2008 werd hij meer een beetje bekend in de Nederlandse gay scene. Want toen bracht Dimitri van Paris bracht een nummer uit op een compilatie van hem. A Return to the Playboy Mansion. Ik zou zeggen, Erik, bedankt weer voor al deze fijne informatie. Maar vooral ook voor de heerlijke muziek. En over lekkere muziek gesproken, zeg. Ik denk, laat ik eens gewoon even mijn ogen dicht doen en even scrollen door die playlist van al die heel lekkere tracks. En toen kwam ik bij dit uit. Hoor maar eens aan. Het is disco. Het is zomer op jouw radio. Langstraat FM, daar luister je naar. En de naam zegt het al, ook heerlijk op FM te ontvangen. Vooral als je in die Langstraat zit.

dikke import die vliegt om je oren vandaag. Wat een lekkere plaat zeg. Randy Welch, Watch Out. Zou het familie zijn van Terry Welch? Normaal ben ik altijd wel op de hoogte van dat soort dingen, maar ik zal dat eens even gaan nakijken. Wat een heerlijke plaat. Always a better music mix.

Ja, en eigenlijk word je gewoon thuis een beetje getrakteerd op al die heerlijke platen. Als jij zit te luisteren, denk je, ja, dat is toch mooi meegenomen. Wat een fijn programma. En dat klopt, dat hebben we ook. We hebben weer 2 uurtjes lang heerlijke disco gedaan. Heerlijke boogie en soul en funk plaatjes gedraaid. En hierna moet je gewoon blijven hangen, want dan komt And the Beat Goes On. Ik denk dit keer met Robbie Koster en Peter Schouten. Gewoon een uurtje lang in de mix. Wie wil dat niet? Nou ja, ik denk dat jullie het allemaal thuis wel een beetje willen. En wij zetten de laatste plaat in voor vanavond. Deze kwam ik tegen in Frankrijk op een vlooienmarktje daar. En daar stond Lee John van Imagination heerlijk op te jammen. En zo heet hij, ik zeg tot volgende.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
3: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
4: By Robbie Costa.
5: Dance Factory.

Oh.

Yeah.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een zevendaagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een zevendaagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een zevendaagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.